0: 060 in die WhatsApp line, 060 50 22104, en op die socials TikTok Burhanul Kufia Studio en ook op Instagram en die Boekap Cultural Hub, net at Boekap Cultural Hub. En jullie kan het Google en jullie kan jullie families brengen. Kom naar die Boekap toe, die 24ste september, dus erfenisdag, bij die Boekap Cultural Hub. Jullie kan gaan naar die Boek, naar die Burhanul Kufia Studio. En jullie kan een kufia koop voor R550 en met een kwassie voor R625. En dan, als jullie jullie eigen personalized kufia wil hê, is maar net R850. Dat is gecustomized en jylle sal sien hoe Hussein werk op die machines. Jylle sal sien hoe Abdu for Home assist. Jylle sal sien net hoe mooi dit is in die From the Cradle to the Grave, die exhibition daar, want dit is regtig mooi. En ons moet trots wees, man.
1: Ons is trots.
0: Ons moet trots wees van ons erfes. Ons moet trots wees van ons stamouers. Dat ons stamouers Twanguru is. Dat ons stamouers Sheikh Yusuf van Makassa is. Dat ons stamouers is Sheikh Abu Bakr Effendi. Ja. En ons bring alles terug met Islam. So ons is moslims. En allemaal van ons wat nou hier sit, ons praat, soos ek bijvoorbeeld, my moedertaal is Afrikaans. Mm. Jou moedertaal en jou moedertaal is Afrikaans, maar Engels het geword ons eerste taal. Die Koran is in Arabisch en dit is ons geloofstaal. Mm. En ons is moslims in die Kaap in, wat kan identify met ons stamouers, wat kan identify met Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in die beautiful maand van Rabiul Awal, Maulud maand, en ons celebrate ons Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en het bring vir ons closer aan Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom het ons jare gelede besef, ons behoort om Afrikaanse program te het op Radio 786. Mm. En die naam is Barakat. Want wat is een barakat? Is iets wat een mens wegneemt saam met die huis. So as mense luister op die radio na Barakat, dan wil ons hier, hulle moet die stories wat ons hier van praat, neem en deel soos een barakat met hulle families by die huis. So simple and plain as that. Fahmida Abrams, die administrateur van die Burhanul Kufia Studio, jou laaste woorde.
2: Dankie Fatima, dat ons hier gewees het vandag.
0: Alhamdulillah. Kasif Allah.
2: Ja, duizend dank.
0: Fatima Sansudi.
2: Alhamdulillah,
0: ek is so blij. Ons sien vir julle, inshallah.
2: Inshallah.
0: Solang lewe die
2: 24ste
0: September.
2: Inshallah.
0: En die boek op. Fatima Sansudi.
1: Die 24ste en die 10de
0: oktober. En die 10de oktober.
2: Dis
0: baie dinge wat gebeur.
1: My laaste woorde, ek wil net sê, kom besoek ons. Kom luister, kom leer. En kom ervaar die hart van die boekap. En dan voordele van ons praat, kom leer van ons, kom loop uit die Burhanul Cultural Hub en sê, ek het dit geweet, maar ek weet om nou.
0: Alhamdulillah, Rabbil Alameen. En dit bring ons tot die einde van hierdie maand se Barakat. Ons thema op Barakat vandag was gedurende erfenismaand, ons lewende Kaaps Maleise erfenis. Baie, baie tramakassie, Fatima Samsudin en Fahmida Abrams, vir julle tyd vandag. Ek weet, het is een zondag achtermiddag, het is een lekker warme dag, wat alhamdulillah ochtend is vir ons self, soos ons nog sê, lekker gaten uit geniet, en ons praat gauw weer, so lang lewe.
1: Baie tramakassie, Fatima.
2: Baie tramakassie.
0: Kassie vir Allah. En die doel van vandag se barakat gedurende erfenismaand en Maulud maand, was om licht te skyn oor ons lewende Kaaps Maleise erfenis. Die enigste manier om 'n taal en kultuur te bly hou, is om dit te praat, om dit te lees, om dit op te neem op TV en toneelstukke, en om die kultuur te laat voortleef. Afrikaans is ons erfenistaal. Love it and live it. Tot volgende maand, die eerste zondag van oktober, vanaf die Barakatspan op Radio 786 en samenwerken met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. Ek is Fatima Ali, walhamdulillahi rabbil alameen, wassalamu alaikum.